Blitzack, leb ik am. Ole Noreen, Noreen, Noreen. Ole Zack, leb ik am. Oh, Noreen, Noreen, Noreen. Oh.

Planet Holetzak Lebekam. Olin, Olin, Olin, Olin, Holetzak Lebekam. Olin, Olin, Olin, Holetzak Lebekam. Olin, Olin.